Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverwanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112.

Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen.

Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112

Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverwanden.

Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met streekomroep De Beterlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers.

Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de BV.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Is geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afritkerk-Driel 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan.

Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is er vandaag van de ANWB. Die loopt de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: Jouw meer muziekmorgen is weer terug. Goedemorgen, welkom in de Beverlandse Ochtendshow.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Ach, wat een ellende vorige week, zeg. Ik begon eigenlijk al een beetje maandag. Toen kon ik amper nog achter de draaitafel staan hier. De DJ-tafel of de presentatortafel, hoe je het ook noemen wil. En dinsdag ging het al, zit het ook een beetje moeilijk. Nou, woensdag hebben we ons nog min of meer er doorheen gesleurd met wat pijnstillers in mijn mik. Maar donderdag ging het toch echt niet meer. Excuses daarvoor, maar we zijn weer terug maandagmorgen. Op de laatste dag van augustus, 7:10, met de Waterboys in the Hole of the Moon. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beveland. 31 augustus, het is dag 243 in 2026. De laatste van augustus. Morgen beginnen we aan september. En daarmee komt ook die bijzondere laatste maand van mijn ochtendradio steeds dichterbij. Vandaag is het de internationale dag van mensen van Afrikaanse afkomst. Een dag om stil te staan bij geschiedenis, cultuur en de bijdrage van mensen van het Afrikaanse continent, de Afrikaanse afkomst. En hier beginnen we gewoon weer aan een nieuwe week met het laatste nieuws uit de Beverlanden, het weeroverzicht en natuurlijk de muziek. Nog 30 dagen, maar eerst maken we er samen een mooie ochtend van. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow.

Nederland ooit heeft voortgebracht. Bluff. Dichterbij dan ooit. En uit de jaren 70, 1978, Yvonne L.

0: If I Can't Have You. 18 over 7, goedemorgen. Het is maandagmorgen, langzaam maandag als ik naar buiten kijk. Er staat behoorlijk wat wind. En het regent volgens mij. Henk, regent het?
1: Ja.
0: Het regent, ja. Ik dacht zoiets te zien. Laatste dag van augustus begint met 16 graden. En het wordt een frisse en natte maandag. Edo die zei het net ook al in het nieuws. Vanmiddag om maximaal 20 graden met geregeld regen. En maar liefst 95% kans op neerslag. Nou, zou je niet verwonderen dat je dan een nat pak kunt halen als je geen parapluutje bij hebt. Alhoewel, ik weet niet of een parapluutje wel zo verstandig is vandaag. Kan zo'n 9 mm regen vallen. De wind komt uit het zuidwesten tot west-zuidwesten. Belooft over het algemeen niet veel goeds. Trekt aan naar kracht 5. Af en toe schijnt de zon, maar het blijft vooral winderig en wisselvallig. In het nieuws vanmorgen. Ierseke krijgt weer één bibliotheek met een volledige collectie. En Goes en Capelle maken eigen ranglijsten voor bouwprojecten vanwege het volle stroomnet.
2: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Ja, je oortjes worden weer lekker verwend. Vandaag hadden we eerst nog Bluff. Nu de koningin van de Nederlandse rock. Anouk en Good God. Maandagmorgen 31 augustus. Het is 7:55. De internationale dag van mensen van Afrikaanse afkomst. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de geschiedenis, de cultuur en de bijdrage van mensen met Afrikaanse wortels. Maar ook voor gelijkwaardigheid en het tegengaan van discriminatie. Het is een dag die ons eraan herinnert hoeveel invloed die Afrikaanse diaspora heeft gehad en nog steeds heeft. Denk maar eens aan muziek, kunst, sport, wetenschap, ondernemerschap en natuurlijk ook op de samenleving waarin we vandaag leven. En niet alleen omdat het letterlijk de laatste dag van augustus is en de titel dus een leuke knipoog geeft naar morgen, maar vooral ook omdat het nummer een fantastische brug vormt naar

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

jaren 80 en 90 maakte hij beduidend andere muziek toen hij nog onder producers trio Stock Aitken en Waterman werkzaam was. Rick Astley, opname van vorig jaar, Raindrops, daarvoor Chicago en Beginnings. De volledige bibliotheekcollectie keert terug naar Bibliotheek Ierseke te Her. De volwassene collectie van Diep in de Buurt Moerzicht verhuist naar de vestiging in het multifunctioneel centrum. Moerzicht is morgen voor het laatst geopend. Overmorgen wordt de volwassenencollectie verhuisd en vanaf vrijdag is de complete collectie weer beschikbaar in Te Her. De bibliotheek biedt naast boeken ook ruimte voor ontmoetingen en activiteiten zoals voorleesfeesten, knutselmiddagen en spelletjes. Tijdens de verhuizing blijft de vestiging gewoon geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 2 tot 5 uur. Op 10 oktober houdt Bibliotheek Ierseke Te Her een open huis. En zowel Goes als Capelle komt met een eigen volgordelijst voor woningbouw en scholen, omdat het elektriciteitsnet steeds voller raakt. Gemeenten krijgen binnenkort een eenmalige mogelijkheid om bouwprojecten eerder bij netbeheerder Stedin aan te melden en proberen daarmee te voorkomen dat plannen vertraging oplopen. Goes maakt daarbij een rangschikking waarin onderwijs huisvesting voorrang krijgt boven woningbouw. Projectontwikkelaars en schoolbesturen kunnen de voorlopige lijst tot 7 september controleren of indien mogelijk aanvullen. Uiterlijk 15 september wordt de definitieve volgorde vastgesteld. Bij een gelijke beoordeling volgt een openbare loting. En ook in de gemeente Capelle komt een eigen volgordelijst. Projectontwikkelaars, woningcorporaties en schoolbesturen kunnen bouwprojecten tot 11 september aanmelden. Aanvullingen of correcties zijn mogelijk tot 13 september. Projecten die later worden aangemeld komen achteraan op de lijst. Gemeente Capelle verwacht de definitieve volgordelijst op 16 september te publiceren. Ook daar geldt, een plaats op de lijst geeft nog geen garantie op stroomcapaciteit. Uiteindelijk hoopt bepaald Stedin welke projecten daadwerkelijk kunnen worden aangesloten. De gemeenten proberen zo, gemeente Goes en gemeente Capelle dus, ondanks de problemen met netcongestie, ruimte te houden voor de bouw van nieuwe woningen en noodzakelijke schoolgebouwen.

0: man was pijpfitter geworden. Dat was hij eigenlijk ook wel. Ja. Toch nog goed gekomen met hem. Ik zou bijna zeggen, with a little help from his friends. Joe Cocker threw it away.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Kwart voor acht geweest. Daarvoor Bruno Mars. Track uit zijn laatst verschenen album The Romantics.

tegen de klok. Start is bij Café de Zwaan aan het Kerkplein in Capelle. Via de Ooststraat en de Postweg gaat het parcours naar Wemeldingen, waar de renners door het centrum en langs het water rijden, om vervolgens weer terug te keren naar Capelle. En de finish is bij het gemeentehuis. Rond 8 uur 's avonds worden de laatste renners daar verwacht. Langs onder meer de Dorpsstraat in Wemeldingen, de boulevard en de Steldijk zijn goede plekken om de renners aan te moedigen. De Van der Bilt-laan in Capelle staan vanaf woensdagmorgen de teambussen, zodat ook daar de voorbereidingen van dichtbij te bekijken zijn. Meer informatie over de route en de verkeersmaatregelen vind je op de website van de gemeente Capelle. Dat is dus aanstaande woensdag 2 september de ZLM-tour in Capelle en Wemeldingen. Hier is Rondé. Goedemorgen.

Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €0,5. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan.

Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Delta Goodrem met Warrior. Australische zangeres, en die kennen we natuurlijk nog van hits als Born to Try en Lost Without You. Haar debuutalbum Innocent Eyes was in Australië een enorme klapper en stond maar liefst 29 weken op nummer 1 in de albumlijst. Delta is inmiddels zangeres, songwriter, pianiste, actrice en televisiepersoonlijkheid. En dit jaar stond ze nog voor Australië op het Eurovisie Songfestival. Warrior is haar gloedje nieuwe single en deze week de hele week Airplay track hier bij Streekomroep de Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandag 31 augustus.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat aan. Welkom terug in de show. Deel 2, tweede en laatste uur. De laatste maandag van augustus is begonnen aan... En dan weet je, na al die jaren radio maken, blijven dit toch de momenten waar je van geniet, hè? De muziek aan en samen de ochtend beginnen. En daar komen er nog een paar van. Nog 30 dagen tot 30 september. Maar vandaag zijn we er nog lekker bij, dus volume.

0: Durf en blijf te geloven in je dromen. Dat is de boodschap die ik je mee wil geven. Daarvoor Bruce Hornsby, tezamen met The Range, The Way It Is. Goedemorgen, het is de Beverlandse Ochtendshow, maandag 31 augustus. Laatste dag van de achtste maand van 2026. En vandaag wordt een winderige en natte dag op de Beverlanden. Het wordt maximaal 20 graden, maar met 95% kans op regen kan er zo'n 9 mm neerslag vallen vandaag. De zuidwestenwind trekt aan tot kracht 5. Morgen, op de eerste dag van september, dan ziet het er allemaal een stukje beter uit. Dan blijft het vrijwel droog, schijnt de zon regelmatig en wordt het opnieuw zo'n 20 graden. En die westenwind die neemt af naar kracht 3. In het nieuws van morgen, politie zoekt twee mannen na meerdere bedreigingen in Capelle en Kloetingen. Kandidaten van strandwacht Banjaardstrand geslaagd voor hun lifeguard-examen. En twee mensen naar het ziekenhuis na eenzijdig ongeval op de Molendijk in Ierseke.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

FM, de Beverlandse Ochtendshow. Teach me how to love. 8:55. Goedemorgen. Het is de Beverlandse Ochtendshow. Ook nog in de show Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear. Maandagmorgen 31 augustus op de Celebrity verjaardagskalender vandaag uit Ierland. Van de Man Morrison, 81 jaar, still going strong. Afgelopen jaar nog een album afgeleverd. Televisiepresentatrice Mireille Bekoy, 79 jaar. Acteur Richard Gere, mooie films gemaakt. Denk maar eens aan Pretty Woman, 76 jaar. Predikant en evangelist David Maasbach, vroeger in de jaren 90, de jaren 80, jaren 90. Veel bij zijn vader Johan geweest in het Capitool in Den Haag. 67 jaar wordt David vandaag. Televisiepresentatrice Floortje Dessing, bekend van de reisprogramma's op televisie. En de Amerikaanse popzangeres Debbie Gibson. Zij delen hun verjaardag, 56 jaar. Als je ook jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. Speciaal voor jou, hier is Van Morrison en de Full Force Gale.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten, dat zegt het Centraal Planbureau CPB. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Veel dagelijks files weer die terug zijn van weg geweest op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Knoopend Sint-Annabos en Tilburg race op 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is een lading afgevallen van de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Nieuwkuik, 5 minuten vertraging. De oprit is dicht,

maanden. We strepen ze af op onze kalender. Barbara Dixon, January, February en Down to Earth met Sweet Surrender in de Beverlandse ochtendshow. 9:10 in het nieuws vanmorgen. De politie is op zoek naar twee mannen die zaterdag op zondag meerdere mensen hebben bedreigd en mogelijk probeerden te beroven. De mannen droegen bivakmutsen en hadden een mes bij zich. Ze reden in een wit busje, vermoedelijk een Volkswagen Caddy. De eerste melding kwam rond 2:00 s'nachts binnen vanuit Capelle. Twee fietsers werden bijna aangereden door het busje. Vervolgens rende een van de mannen met een bivakmuts achter hen aan. Zo'n kwartier later werden in Kloetingen opnieuw mensen bedreigd. Bij de Kapelseweg trok een van de mannen een mes en dreigde iemand neer te steken. Even later werden twee fietsers in dezelfde omgeving van hun fiets geduwd. De politie heeft inmiddels 3 meldingen binnengekregen en zoekt getuigen of mensen die meer weten over de mannen of het witte busje. En de daders droegen donkere trainingspakken. Goed nieuws vanaf het Banjaardstrand. Alle 11 kandidaten die zaterdag examen deden voor verschillende lifeguard-functies zijn allemaal geslaagd. Het ging om 5 lifeguards, 2 schippers, 2 rescue watercraft operators en een senior lifeguard. Ze werden zowel theoretisch als praktisch getest. Zo moesten ze onder meer kunnen omgaan met getijden en weersomstandigheden en laten zien dat ze tijdens nagebootste incidenten snel de juiste reddingsmiddelen kunnen inzetten. De examens werden afgenomen door examinatoren van de Reddingsbrigade Nederland. Alle 11 kandidaten zijn vrijwilliger bij de strandwacht Banjaardstrand. Ook was er een extra feestelijk moment. Een van de vrijwilligers rondde zijn instructeursopleiding af en ontving daarvoor zijn officiële certificaat. Hij kan nu zelf toekomstige lifeguards opleiden en begeleiden. En 2 mensen zijn zaterdagnacht naar het ziekenhuis gebracht na een eenzijdig verkeersongeval op de Molendijk in Ierseke. Rond 4:00 raakte een auto in een bocht van de N673 van de weg en kwam in de bossage terecht. De politie en ambulancedienst kwamen ter plaatse. 2 inzittenden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Tegen de politie is verklaard dat de bestuurder na het ongeval zou zijn gevlucht. Het is nog niet duidelijk wie de auto bestuurde. Beide aanwezigen bleken onder invloed van alcohol. De auto is later geborgen.

0: Larry Graham en Graham Central Station. We gingen terug in de tijd naar het jaar 1974. Can you handle it?
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor geschreven en geproduceerd door hitkanon Ed Sheeran. Ja, en dan moet je eigenlijk wel op een hit uitkomen. Cat's Eye met Animal. Muziekschool Zeeland, Theater De Mythe, Jeugdtheaterschool Zeeland en de Kunstuitleen die houden volgende week zaterdag 12 september samen het gratis festival MZ Live in Theater De Mythe in Goes. Van 1 tot 4 uur 's middags kunnen bezoekers instrumenten uitproberen, kennis maken met theater en zelf het podium opgaan. Ook zijn er rondleidingen achter de schermen en is er kunst te bewonderen. Het nieuwe talentenorkest De Beverlanden houdt bovendien een open repetitie. Zo'n 40 muzici laten zien en horen hoe het is om samen muziek te maken. Het festival is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen. Ervaring met muziek, theater of kunst is niet nodig en de toegang is helemaal gratis. Mocht je dus nog een gaatje hebben in je agenda, zaterdag 12 september van 1 uur 's middags tot 4 uur in Theater De Mythe in Goes, MZ Live. De eerste keer dat dit georganiseerd wordt.

viel reuze mee zo'n eerste keer. Nou ja, eerste keer. Eerste keer in ruim 45 jaar. Nee hoor. Nee, nadat vorige week woensdag het helemaal misging met Brug. Vandaag weer voor het eerst op de radio met de Beverlandse Ochtendshow. Nobody's Love hoorde je zojuist. Maroon 5 tezamen met Popcaan. En daarvoor muziek in de show van niemand minder dan Ray Parker Jr. Radio. You Can Fight What You Feel uit het begin van de jaren 80. Tot zover de Beverlandse Ochtendshow voor vandaag maandag 31 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden Hessel Meinema. Om

aflevering van Rock Block Radio. En om 9 uur vanavond het Hof van Steen met Jan Steen. Ik ben bij je terug morgen met de Beverlands Ochtendshow om 7 uur sharp. Maak er een mooie maandag van en geniet van alles wat de Beverlanden jou vandaag te bieden hebben. Ook tijdens de regen en onweer. Tot besluit, Stefanie Struik. En het is bijna september.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €0,50. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz.

Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A67 Venlo-Eindhoven 2 kilometer stilstaand verkeer bij Geldrop. De linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Maastricht via de A73 en de A2. Want de vertraging is heel groot.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. De weg is dicht bij Geldrop, staat stil over 2 kilometer. Het komt door een ongeluk. Omrijden via Venlo en Roermond, via de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestand tot Brabantse wal

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in Tibet.

Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds dicht bij Geldrop door een ongeluk. Er staat 11 kilometer file vanaf Asten. Omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2 duurt waarschijnlijk tot 21:15 eer dat de weg weer vrij is. Op de N279 Roermond Den Bosch 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer tussen Boerdonk en Veghel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Veel vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Er was een ongeluk bij Geldrop. De weg is weer vrij. Er staat 9 kilometer file en een auto is kapot. De linkerrijstrook is dicht.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels.

Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A58 Tilburg-Breda tussen Bavel en Knoop het Galder 5 minuten vertraging, 4 kilometer file. Na een ongeluk eerder vandaag op de A67 Venlo-Eindhoven 4 kilometer file nog tussen afrit Liesel en afrit Zomeren. Op de A67 Eindhoven-Belgische grens 5 kilometer file tussen Hapert en de Belgische grens. Er staat een file op de N262 Antwerpen-Roosendaal tussen Nispen en de A58 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Door een ongeluk in België op de A67 vanuit Eindhoven 7 kilometer file tussen Eersel en de Belgische grens. De vertraging is een half uur. De rechterrijstrook in België is dicht.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordzeestand tot Brabantse Wal,

app of bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak

Het weer, het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Door een ongeluk over de grens staat op de A67 Eindhoven richting België 9 kilometer stilstaand verkeer vanaf Eersel 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon Sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. Het weer, het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Die loopt de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Knoopend Klaverpolder 20 minuten vertraging door een ongeluk, 7 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En 20 minuten vertraging nog op de A67 Eindhoven-Belgische grens tussen Eersel en de grens, 8 kilometer file door een ongeluk in België. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordzeestrand tot

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen.

Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Afrit Dordrecht Centrum en Knoopend Klaverpolder 9 kilometer file door een ongeluk. 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. N69 Veldhoven Neerpelt 3 kilometer file bij de Belgische grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: De Beverlanden ook op de eerste dag van de week. Dus kan ik weer zeggen, hoi Ad.
3: Hey, goeiemiddag.
2: Ja.
3: Oh, van mij nog morgen, want ik ben er niet zo heel erg lang op.
2: Oh, oké. Okay. Nee, precies. Nou, dat is vandaar dan. Sorry, mijn goeiemorgen.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Olivia Dien, dat was de aftrap van deze week Hesselschudding. En elke maandag, woensdag en vrijdag, u kent ons. Daarmee zaten we dus in het jaar 2025 met dit Man I Need. Olivia Lauren Dien heet zij eigenlijk. En het Lauren, dat schrijf je heel mooi. Dat schrijf je L-A-U-R-Y-N.
3: Oh, dat is weer eens wat anders. Ik had er één verwacht.
2: Nee. Het is echt dus een hele mooie, een beetje een zieke Lauren, zeg maar.
3: Ja.
2: Olivia Lauren Dien. Zij komt zelf uit het jaar 1999 en natuurlijk uit Engeland, hè. Good Time van Owl City en Carly Rae Jepsen vond ik terug. Ik dacht, die gaan we doen. En dat komt uit het jaar 2012. En dat is eigenlijk een soort van elektronica project, hè? Dit Owl City.
3: Mm-hmm.
2: Van de Canadese zanger Carly Rae Jepsen. En dan geniet met ons mee van Good Time.

0: Nou, dat lijkt me wel, met Carly Rae Jepsen erbij.
1: Ja.
0: Ja, en er zit een ontzettend leuke clip bij dit nummer.
1: Mm-hmm.
0: Owl City en Carly, ja, die heb je wel eens gezien, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Je weet, ik ben ontzettend clip-minded.
0: Ja, nou ja, ik doe dat ook wel eens hoor, uit nieuwsgierigheid dan, hè? Maar dit is echt een hele leuke. Good Time, dat zat dus in het jaar 2012. En dat was toen de eerste single van Owl City's vierde album alweer. En dat album, dat heette The Midsummer Station. Nou, dat geeft ons wel een beetje zomergevoel alvast.
1: Nou, dat zou wel lekker zijn. Maar zo overdreven warm vind ik het toch niet.
0: Nee, maar jij zoekt het op een paar keer per jaar, hè?
1: Ik zoek het ook een paar keer per jaar. Over drie weken ben ik weg.
0: De mazzelaar. Hij wel. Wij niet, want wij gaan heel wat anders doen. We gaan Sowing the Seeds of Love doen. Dat is een ander verhaal, hè?
1: Ja.
0: Dan zitten we in 1989 met Tears for Fears. En die band die is al opgericht in 1981. En eigenlijk was het in het begin zeg maar een soort van een new wave en new romantic groep. Maar later zijn ze een klein beetje bijgedraaid en dan krijg je iets heel moois. Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears, zoals gezegd, 1989.

0: Zo heet dit nummer Rush Rush Paula Abdul uit 1991. Zij heet Paula Julio Abdul, dan we toch met mooie namen bezig zijn.
1: Ja.
0: Ja, en zij komt uit het jaar 1962 en geboren in San Fernando.
1: Waar ligt dat?
0: In Amerika.
1: Ja, dat snap ik maar. Waar? Ja. Weet je ook niet.
0: Californië.
1: Oh, Californië.
0: Ja, dus ja. Eigenlijk, het valt een beetje onder de Los Angeles County.
1: Oh, oké. Okay. Daar dus. Ja, ja. Ik kwam me wel bekend voor, maar ik wist even niet wat lag.
0: Nee, ik zou er wel eens naartoe gaan trouwens, maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, ik zit zo de foto's van Paula Abdul te kijken.
0: Oh.
1: Voor de leeftijd.
0: Nou toch?
1: Prima.
0: Ja, ze is van jouw leeftijd, hè?
1: Ja, ze is van mijn leeftijd. Goed jaar, 1962.
0: Nou, dat zijn we ook jouw woorden. Ik ben het wel met je eens hoor. Oh my. Van Paula Abdul gaan wij van 1991 naar 1968. En dan doen we met de Monkees en hun Daydream Believer. En dan zitten we weer in Amerika. Ja, de jaren 60 natuurlijk met die bekende televisieshow waar ik het wel eens over gehad heb, hè. Daarmee zijn ze eigenlijk heel erg bekend geworden, maar zeker ook met dit Daydream Believer 1968, The Monkees.

0: Daydream Believer, soms kan het mooi zijn, denk ik dan, hè?
1: Een beetje dagdromen, ja.
0: Ja, moet af en toe eens kunnen. Met de Monkees was dit in 1968. Voor hun begon het hier zo in Nederland al twee jaar eerder. Met The Last Train to Clarksville, 1966.
1: Oh ja, die is ook wel leuk.
0: Ja, ja. En natuurlijk ook I'm a Believer.
1: Ja.
0: Ook in 1966.
1: Ja. Ja, ja. Het is allemaal een beetje hetzelfde, hè, qua muziek.
0: Ja, dat stijl. Ja, maar wel, ja. Lekker, wel lekker.
1: Maar wel lekker, ja.
0: Ja, ik vond een nummer terug van Genesis, Invisible Touch uit 1986. En laat ik nou toevallig te weten gekomen zijn dat Phil Collins, die niet zo goed te pas geweest is de laatste jaren, toch van plan is om weer de draad erop te pakken. Hij wil de studio weer in, want hij zegt, ik heb nog muziek liggen waar ik wat mee wil gaan doen.
1: Oh, ik dacht live optreden, dat
0: nee,
1: hij dat ook gaan doen.
0: Nee. Hij wil wel weer muziek gaan maken en hij heeft het zelfs over nieuwe muziek, of tenminste de muziek die hij nog heeft, weer opnieuw gaan doen, zeg maar.
1: Oh, oké. Okay. Ja, het geld is op.
0: Nou,
1: hij is behoorlijk uitgekleed door zijn exen.
0: Oh, dat bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, dat is de eigen schuld, hè?
1: Ed Kreng heeft zelfs zijn eigen gouden platen verkocht.
0: Oh, ja, dat was ook zo. Hij heeft een paar exen, hè, geloof ik.
1: Ja, daarom.
0: Een stuk of drie, dacht ik. Ja, zoiets. Nou ja, goed, oké. Okay. In deze tijd was het allemaal nog niet aan de orde. Met Genesis gaan wij naar mijn derde album. Dat heette ook Invisible Touch. En ja, dan zitten we toch wel echt eventjes weer in het echte Genesis gebeuren van 1986.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatseplein 5 kilometer file door de brugopening. A76 Geleen-Duitse grens. Door de grenscontroles 10 minuten vertraging en 3 kilometer file. N69 Veldhoven-Neerpelt. Door omrijders vanwege een eerder ongeluk bij de Belgische grens 4 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. De Bevelanden. Dit is de middag van Streek om.

0: Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Beverlanden.
3: Zo is dat helemaal. En er waren zelfs even een Junior's Farm. En dat was allemaal dankzij Wings 1974. Natuurlijk geschreven door Paul McCartney. Nog in die tijd van Paul en Linda McCartney, hè?
4: Ja.
3: En dan die band Paul McCartney en Wings. Ik las een stukje van iemand die Paul McCartney en Wings live gezien heeft destijds. Dat heb ik niet gezien, want Paul McCartney zelf al, maar niet met de Wings erbij. Maar die was toch wel enthousiast.
4: Ja, ik begreep dat ze best mooie optredens gaven.
3: Ja, dat bedoel ik destijds. Maar. Ja, dat vond hij dus ook toen. Dit nummer werd trouwens nummer 3 in Amerika en nummer 16 in Engeland. En van Wings maken wij een sprongetje in de tijd weer, want we gaan naar 1989. En dat doen we dan met Malcolm McLaren. Malcolm Robert Andrew McLaren, hij kwam uit het jaar 1946, want sinds 2010 is hij niet meer onder ons. Ja, dan moet je maar een beetje beter je best doen om wat gezond te leven natuurlijk, hè?
4: Ja, dat is niet zo heel erg oud. Dat is ergens halverwege de 60.
3: Ja, maar hij maakte er ook wel een beetje een toestand van.
4: Ja.
3: Hij was dus muziekproducent, en ook muzikant, maar hij zat ook in de Sex Pistols.
4: Ja, en als je weet wat dat voor band is, dan weet je al genoeg over zijn levensstijl.
3: Dat bedoel ik maar.
4: Had denk ik met seks te maken, maar wel met een hoop drank en drugs.
3: Ja, echt.

0: Ja, dat zijn er van die platen. Ik schrijf dan zeg maar gewoon met ouderwetse pen en papier wel eens dingetjes op. En ik heb hierachter geschreven, toen ik dit programma samenstelde, helemaal draaien.
1: Hmm,
0: ja,
1: okay.
0: Dus niet doorheen kletsen bedoel ik.
1: Ja, nee, ik moet altijd lachen nou over pen en papier begint.
0: Ja?
1: Ik heb de lijsten altijd in mijn tablet staan, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar soms is er wat anders dan bij jou, want dan heb je net nog iets veranderd of zo. En dan kijk ik op dat papiertje van jou, man, dat je daar wijs uit kan. Ja. Je hebt echt een, laten we het zo zeggen, een doktersgodsgericht.
0: Ik wou het net zeggen. Dus eigenlijk alleen voor mezelf.
1: Ja, maar zelf kom je er ook niet altijd uit.
0: Nou, het valt mee. Ik schrijf het nu in blokletters. Dus
1: Oké.
0: Okay. Maar dat was er dus. Eva Cassidy met Fields of Gold uit 1998. Eva Marie Cassidy, zij heeft maar kort geleefd van 1963 tot 1996. Uit Amerika kwam zij. En zij is vooral de dame van de covers. Hè. Zij heeft ook gedaan Songbird bijvoorbeeld. Mm-hmm. Time After Time heeft ze zelfs gedaan.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja. En ook True Colors.
1: Oh, ja. Ook van Cyndi Lauper. Ja,
0: de koningin van de covers, zeg maar. Ja. Van 1998 gaan we naar 2011 en dan komen we terecht bij Birdie met haar Skinny Love. Eigenlijk geschreven door de Amerikaanse muzikant Justin Vernon. En oorspronkelijk uitgebracht ook door zijn band. Die band die heette Bon Iver in 2007. Maar toen dacht Birdie, dat kan ik ook. En het heeft ze gedaan in 2011. Skinny Love, hier is zij, Birdie.

0: Birdie met haar Skinny Love. En deze Birdie heeft een mooie naam, hè? Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaarde.
1: Van den Bogaarde? Ja, je zou bijna denken dat ze uit Nederland kwam.
0: Dat is niet helemaal het geval. Maar die naam de Bogaarde, dat schrijf je trouwens met B-O-G en dan A-E-R-D-E.
1: Ja, nou vind ik toch wel Nederlands of Belgisch.
0: Ja. Nee, maar ze komt echt uit Engeland.
1: Ja.
0: En ze heeft trouwens de Open Mic UK 2008 gewonnen.
1: En dat
0: toen
1: is?
0: Was ze nog maar 12 jaar.
1: Wat was dat?
0: De Open Mic, dat is een live muziekcompetitie voor zangers, en ook wel vocalisten en soloartiesten, georganiseerd door een management, wat ik hier natuurlijk niet mag noemen.
1: Mm-hmm.
0: Dat gebeurt allemaal in Engeland. En de deelnemers die doen dan mee aan, eerst aan regionale audities, om ze dan te kwalificeren voor live optredens tijdens de live muziekshow zelf.
1: Oh, een soort talentenshow.
0: Ja, dus, inderdaad. Ja. Ja,
1: en dat waarom je tegenwoordig dus tig van hem, waar ik nooit naar kijk.
0: Nee, maar dat was dus toen voor haar start, haar ontdekking.
1: Oké. Okay.
0: Voor deze Birdie met haar Skinny Love. 2011 was dit. We kijken op de klok af.
1: Ja, 2 uur.
0: Oei, bijna 2 uur dan, hè. Nou, dan gaan we nog wel wat moois doen. Dan gaan we nog even iedereen bedanken, want dan gaan we naar Thank You van deze Canadese zangeres Alanis Morissette. Dat kwam uit op haar album Supposed Former Infatuation Junkie uit 1998.
1: Oké. Okay.
0: Zo heet het echt. Wij zeggen dank voor het luisteren naar deze Hesselschunning van de maandag. We zijn natuurlijk woensdag weer met een nieuwe Hesselschunning. Dat gaan we doen. Woensdag door met een nieuwe Hesselschunning en dan ook met de Beatleplaat van de week. Graag tot dan. Maak er nog een hele fijne dag van. Dag!

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terecht vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid.

Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 6 kilometer file. Op de N69 Veldhoven-Neerpelt tussen Afrit Bergijk en de Belgische grens 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vielen op de N69 Veldhoven richting het Belgische Neerpelt. Voor de Belgische grens heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad, die maandagochtend zou plaatsvinden, is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA, die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij 1 of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld.

Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Haa is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Haa werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios.

Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Zevenberg en Standaarbuiten 5 minuten extra. Dat komt door opruimwerk. Ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. En de A59 naar Den Bosch tussen Maden en Knooppunt Hooipol. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Een Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er een klein kwartiertje langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de knooppunt Ridderkerk heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Haa is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Haa werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios.

Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A16 Breda-Rotterdam doe je er tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Een Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 75 kilometer file. Na 16 van Breda naar Rotterdam doe je er 10 minuten langer over tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster, ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist.

Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. En A59 van Den Bosch naar Zierikzee voor knooppunt Hooipolder ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Bevelanden.

internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij Rock Rock Radio. Het is weer maandagavond, het weekend is voorbij. Dus ja, dan ga je even lekker zitten bij de radio om te luisteren naar alle lekkere, goede metal en punk en hardcore en blues en black and death en trash en noem maar op.
1: Ja, alles komt voorbij.
0: Alles komt voor eerst voorbij.
1: Je klinkt een beetje schor.
0: Ja, het zou zomaar kunnen dat ik van het weekend naar een festivaletje ben geweest. En,
1: oh, toch wel.
0: Lekker veel bier heb gedronken, leuke beentjes heb gezien. Lekker met mensen gesproken, in de regen gestaan, friet gegeten, hamburgers. En daarna gewoon een hele zondag lekker uitbanken.
1: Ja, toch een Roosendaal Open Air natuurlijk.
0: Ja, het was Roosendaal Open Air inderdaad. Ja, ja. Het was helaas de laatste keer voor Roosendaal Open Air. Ja, het gaat stoppen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe het precies allemaal verder zal gaan is nog niet helemaal duidelijk. Maar de plek waar het normaliter plaatsvond bij De Loods, dat is een oud industriepand. En ja, dat gaat ook allemaal gesloopt worden. Er worden, gaan huizen gebouwd worden. Dus naast het stadion van Roosendaal, RBC toch?
1: Ja, het stadion van RBC. Ja, ja. En dan het station ligt daar weer naast.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Dus ja, we gaan maar afwachten. Wat komt er nog een March of the Black Horse? Want ik heb begrepen dat dat vaak betaald wordt uit de winst, zullen we zeggen, van... Ja. Van Roosendaal Open Air, dus ja...
1: Ze wilden wat een paar kleinere dingetjes op gaan zetten, in ieder geval. Niet, wat minder groot. Nou is Roosendaal Open Air natuurlijk ook niet zo'n heel groot festival.
0: Nee, maar zoiets vraagt toch wel een hele hoop...
1: Jawel.
0: Een hoop organisatie.
1: Dat klopt.
0: Ja, waar hebben we mee geopend? Ja, Morbid Saint. Jawel, de band uit Sheboygan. Ja, werkelijk waar. Het bestaat uit Sheboygan in Wisconsin. Ja, een beetje death trash.
1: Dat was te horen, toch?
0: Ja, dat was te horen, zeker. Ik vind het altijd een leuke band.
1: Ja.
0: Dus, is goed. Dan hebben we natuurlijk ook wat nieuwe. En de eerste nieuwe vanavond is Amon Amarth.
1: Ja, Amon Amarth. Ja. Een poosje geleden hebben we een nieuwe single gedraaid natuurlijk. Er is er nu weer een uit. Eight Legs of Thunder van het album The Old Father Awakens, wat 2 oktober uitkomt. Dit nummer is eigenlijk geïnspireerd door, ken jij die? Sleipnir?
0: Nee.
1: Dus die achtbenige hengst van Odin.
0: Ah, oké.
1: Ja. Vandaar die acht...
0: Ah.
1: Benen. Ja, die komt eigenlijk uit de Noordse mythologie.
0: Ja.
1: Daar staat in, ik ga dat niet helemaal, maar hij zou IJsland hebben gemaakt tijdens zijn eerste voetstap op aarde.
0: Oké.
1: Voor degene die het interessant vindt.
0: Absoluut, ik zou zeggen, zoek het even gewoon op. Hè.
1: Ja, wij gaan over de muziek.
0: Inderdaad. Eight Legs of Thunder, Amon Amarth.

0: Ja.
1: Kattenklop, kattenklop, kattenklop, kattenklop.
2: Het schiet wel lekker op mijn benen, toch?
1: Ja, ja, dat mag ik hopen van wel. Maar ja, nee, dit paard komt natuurlijk gewoon denderen door de wolken en zo.
2: Ja, nee, jawel. Ja, dat klopt, dat klopt, ja, dat klopt. Ja, ja. Oké, okay, ja, vorige week hadden we natuurlijk al Blue Spills, Hailstorm. Ik dacht, weet je wat, Pristine. Ja, ze komen uit Noorwegen en die zijn eigenlijk opgezet door zangeres Heidi Solheim. Ze bestaan uit 20 jaar. Ik dacht, die categorie kunnen we deze ook nog wel eens draaien.
1: Oké.
2: Okay. Ik wil een beetje een lekkere bluesrock, een beetje stevig. Ja hoor.
1: Nou, dan gaan we het gewoon lekker doen. Even lekker relaxed onderuit met Booty Call van Pristine.

0: Ja, ik heb er een poosje niks van gehoord van deze band. Het was een keer tijd, ja. Jongens.
1: Ja, bestaan ze überhaupt nog?
0: Jawel, volgens mij wel. Okay, ja. Volgens mij kwam er een hoop commentaar op dat deze band getekend werd door Nuclear Blast in de tijd.
1: Oh.
0: Ja, dat vonden een hoop metalheads helemaal niet kunnen. Die bluesrock en... nee, denk ik, ja.
1: Nuclear Blast helemaal zelf uit.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, is tegen een zak over te zeggen.
0: Nee.
1: Klaar. Oké, ja, van het hoge noorden zakken we helemaal af naar het zuiden. En wel het lage zuiden, oftewel Spanje.
0: Ja.
1: Jawel, en dan gaan we naar Madrid. En daar hebben we de death metal band Undead. Hoe death metal kun je het hebben.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, yes, dat bedoel ik. Inderdaad. Op zich is de EP's van 2025, die heet This Side of the Grave. Maar ze hebben er een videootje bij gedaan. Okay. Dus ik dacht van, ach, weet je wat? Ik vond het een leuk videootje, leuk nummer. Draai maar met die hondel.
0: Ja, hoor.
1: Undead, This Side of the Grave.

0: This Side of the Grave, Undead.
1: Ja.
0: Ja, lekker bandje. Ja. Ik vind het fantastisch.
1: Ja.
0: Is goed.
1: Ja, we gaan weer terug naar Noorden.
0: Ja.
1: We gaan weer terug naar Zweden.
0: Tjonge, jonge.
1: Naar Immanence. Zoals gezegd, een Zweedse metalcore. Wel melodieuzer, echt wel een eigen draai eraan natuurlijk. Die brengt ook een nieuw album uit dat 2 oktober uit moet komen. Axis Mundi.
0: Oeh.
1: En er zitten ook in dit nummer ook violen toegevoegd. Maar die worden bespeeld door de zanger Eddie Berg, hoe je het wil noemen. Hij is ook nog een heel goed vioolspeler. Dus,
0: okay.
1: Ja, dus ze maken altijd wel apartere nummers eigenlijk.
0: Nice.
1: Mocht je ze trouwens willen zien, staan ze in 10 januari met onder andere August Burns Red.
0: Aha.
1: Yeah.
0: Immanence, if not now, when?

0: Olivier en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
1: Ja, daar niet in de war binnen.
2: Ik dacht, ik grijp even in, die stilte.
1: Even dat mooie outro zo met die dingen. Ik moet zeggen, ik had er zelfs een beetje Deftones gevoel bij je. Zat vooral in die zang.
2: Ja.
1: Weet je, dat het, ja, het tragische wat hij wel had.
2: Ja, het is eigenlijk een beetje, het is eigenlijk geen metalcore. Ja, er zit natuurlijk van alles. En maken er eigen draaigever aan.
1: Ik vond het gaaf.
2: Ja, klopt.
1: Is het een keer weer heel anders. Oké. Ja, deze band kwam uit Zweden.
2: Ja.
1: We blijven even in Zweden hangen.
2: Zo, ja. De rest van de avond ook
1: weer. Misschien, je weet maar nooit. Ja. Ik heb het nog niet helemaal uitgezocht. Maar nou, Molly Hatchet komt niet uit Zweden.
2: Nee.
1: Molly Hatchet.
2: Die dan weer niet.
1: Nee. In ieder geval... De band Xion, we hebben er ook een paar weken geleden nog wat van gedraaid.
2: Ja,
1: er was weer een nieuw dingetje uit van hun. Dat heet Granted Wings, Let Me Fly, met ook een videoclip. Ja, het is een beetje melodieuze hardrock, maar toch ook weer speed en trash. Het is een beetje raar. Want dit is volgens mij, dacht eventjes, want het is even dat ik even geleden het nummer heb gehoord, maar het is een beetje meer balladachtig.
2: Ja, dat kan ook prima.
1: We gaan er gewoon eens naar luisteren. Komt-ie dan. Xion, Granted Wings.

0: Ja, dat is toch meer een melodieuze, ja, een beetje heavy metal achter. En dat noemt zich dan een thrash metal band. Maar dat is,
1: ja,
0: een
1: nee.
0: Beetje,
1: ja.
0: Maar dat vond ik eigenlijk met die vorige ook al trouwens.
1: Ja.
0: Ach ja, ieder het zijn.
1: Ja,
0: zei het zo. Just, oké, tijd voor. Ja, en deze keer in de cover hebben wij Howling Giant.
1: Ja, de naam komt me bekend voor.
0: Ja, ja, ja, ja. Ze komen uit de United States, uit Nashville, Tennessee.
1: Echt zo, ja.
0: Jawel. Ja. En ja, wat doen ze coveren? Rooster van Alice in Chains. Nou, ja. Alice in Chains vind ik een geweldige band. Dat bleek wel vorige week.
1: Ja, kan je dat zeggen? Vorige week in Gauw Houden.
0: Ja, Gauw Houden. Nou, dit keer in de cover dan. Fijn voor Alice in Chains. Kunnen ze weer eens wat vangen. En het zal wel loslopen, denk ik, zomaar met deze band.
1: Ja,
0: jawel. Gaan we er wat van draaien van deze Doom Psych Rock Metal Band. Die dus een cover doet van Alice in Chains. Dit is Rooster van Howling Giant.

0: Wel een mooie uitvoering hier, hoor.
1: Jawel.
0: Zeker, ja, zeker wel. Ze hebben er echt een eigen draadje aan gegeven.
1: Ja. Ja. Ja, een en peen kopiëren, dat vind ik natuurlijk ook nooit...
0: dat hebben ze niet echt helemaal gedaan. Ze hebben wel een eigen draaier. Ja. Oké, er is natuurlijk een tijd voor de lijst van Marijsje. Ja. Chris was er helaas niet bij aanstaande zaterdag. Maar ze komt natuurlijk altijd naar Rozenopen. Maar...
1: Moest hij niet spelen met Skylax?
0: Ja, volgens mij moest hij spelen met... dacht ik wel, ja.
1: Ja, dacht ik dat je iets voorbij had zien komen, ja.
0: Nou ja, dan gaan we maar wat sowieso van hem draaien. Ja. Tenminste, van natuurlijk de lijst van Marijs. De band Escorbuto, als ik het goed heb. Een Spaanse punkrockband uit Santurce, Groot Bilbao, oftewel Baskeland, opgericht in 1980. Sporen tot de meest invloedrijke bands in de Spaans-Latijns-Amerikaanse punkrock en staan bekend om hun sterke attitude en ruwe teksten. Nou, ik hoop dat ik het kan verstaan, want het zal waarschijnlijk een... Spaans zijn. Dat
1: vermoed ik wel, ja.
0: Want de titel is namelijk in Spaans Historia Triste. Ik denk dat het een verdrietig verhaal is. Een verdrietige geschiedenis.
1: Ja, verleden.
0: Ja, verdrietig verleden. Ja. Denk ik zomaar. We gaan het maar eens aanhoren. Ja. Hey, ja. Escorbuto, Historia Triste.

0: De backing vocals verdienen wel wat aandacht. Het is niet helemaal zuiver. Bepaalde dingen sowieso. De song was ook niet helemaal zuiver. En de solo's of het melodietje was ook niet helemaal zuiver. De bas was wel leuk. Op zich was het leuk.
1: Het heeft toch gewoon zijn charme.
0: Ja, de historia final. Oftewel, einde van het verhaal.
1: Ja, zoiets in die geest, ja.
0: Ja, c'est une histoire. Dat is toch zo'n nummer van, met die krullenbol.
1: Ja, juist die.
0: Michel iets was het?
1: Ja, ik weet wie je bedoelt.
0: Ik weet wie ik bedoel.
1: Ja, maar goed.
0: Ja.
1: Krijg je straks wel een app van iemand die het weet.
0: Aanstaande weekend is er Kreekrock. En Kreekrock dat speelt zich af op Westdurpen.
1: Ja, in de jeugdsoos.
0: Dat is aan de overkant. En de chillsoos van Westdurpen, dat is eigenlijk naast het voetbalveld. Dus als je het voetbalveld dan houdt, dat wordt al zo'n beetje in het begin van het dorp aangegeven. Ja. Het heetste dorp van Nederland. Alhoewel, volgens mij gaan ze daarmee stoppen met het heetste dorp van Nederland.
1: Oké.
0: Okay. Ja, zoiets heb ik een keer voorbij horen komen op Omroep Zeeland. Of de concurrentie.
1: Okay.
0: Die niet zulke gaaf muziek draaien als wij. Bij Omroep Beveland. En wat speelt er allemaal? Want het is natuurlijk op 5 september. Op aanstaande zaterdag. Het start al om 3:30. Er is natuurlijk een entree te betalen. Maar het is het kleinste briefje wat je moet betalen.
1: Ja, 5 euro. Hè?
0: Ja, daarom. Yeah. Oké, okay, wat speelt er dan allemaal? Coffee en TV. Die komen van die overkant. Hars. Cold Seed, Death Cells, Mind in Vain, Bolwerk, Traverses, Gallimesh, Splendicula en Overdozer. Ja. We hebben van een aantal bandjes eens even wat zitten bekijken. Ik denk, oké, dan heb ik er een aantal uitgekozen waarvan ik denk, nou, die vind ik sowieso zelf wel heel tof. Die zou ik dan daar wel willen zien.
1: Ja.
0: En laten we maar eens beginnen met de band Traverses. Even kijken, moet ik even wisselen. Juist hier ook. Deze dames en heren, want het is, even kijken, één dame en drie heren. Volgens mij, wat had ik nou gezien? Ik had ze ergens gezien dat het uit Drenthe kwam, ja.
1: Uit Drenthe?
0: Dus die moeten nog een aardig heetje
1: tuffen.
0: Gelukkig is de tunnel nog open.
1: Ja.
0: Wat gaan we er van draaien van Traverses? When the World Goes to Waste van de plaat uit 2025 van de plaat Navigate. Nou, Traverses, een van de bands die speelt op Kreekrock dit jaar.

0: Ja, Traverses met When the World Goes to Waste. Ja, een van de bands die speelt op Kreek ook. We draaien nog zo meteen nog een paar andere bands die die avond zullen spelen. Of die dag eigenlijk. Zo
1: ze komen straks nog, komen er nog twee voorbij.
0: Ja,
1: in
0: inderdaad.
1: Is ook zo. Gaan we even totaal wat anders doen.
0: Ja.
1: Wij gaan naar Molly Hatchet.
0: Aha.
1: Ze brengen weer eens een keer een nieuw album uit.
0: Nou ja.
1: Lost Horizon.
0: Hoe lang bestaan die lui al?
1: Van 1975.
0: Hier
1: ook. Ja, dat is natuurlijk. Maar er zit volgens mij geen één origineel lid vanaf begin in.
0: Oké. Okay. So.
1: Ja, hij bandleider is nu Bobby Ingram. En dat is de gitarist en de songwriter van de hele band. Maar die zit er ook al heel lang bij natuurlijk. Het nieuwe album komt 27 november uit, zoals ik zei. Maar dit album is opgenomen in de Abbey Road Studios.
0: Okay.
1: En nog wel in Studio 2, ook waar de Beatles 60 jaar geleden hebben gewerkt.
0: Ah.
1: Ja, en dan hebben ze het ook nog voor elkaar om... ze hebben dezelfde microfoons gebruikt als hun. Ook nog eens. En dan hadden ze al sound engineer Chris Bolster. En die heeft gewerkt met McCartney, Elton John, Kate Bush, Oasis, Foo Fighters. Dus hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, weet ik niet. Maar misschien
0: kan, die liggen daar gewoon.
1: Misschien goed betaald.
0: Ja, dus ze hebben gewoon... It smells like McCartney.
1: Ja. Dus even de Southern Rock hoek in.
0: Minus Ringo Starr. Definitely a star. Oké, okay, yes. Dixie Highway, Molly Hatchet.

0: Yeah, Dixie Highway van Molly Hatchet.
1: Ja,
0: ja, ja, ik zeg al, niet alleen Quakerock is aanstaande zaterdag. Ja, hier aan deze kant hebben we ook wat te doen natuurlijk. Ja. Het beest brult. En ja, het is natuurlijk dan altijd de eerste zaterdag van september is zo'n beetje dat het gratis festival het beest brult. Ja, er komt er natuurlijk ook een cd- en vinylmarkt. Die is er altijd. Ja, er zijn ook nog foodtrucks en dan alle andere dingen. Ja, maar wat zijn dan de bands, Mart? Nou, de bands zijn dit keer Nederlandse electropunk van De Plaag, Garage Rock'n'Roll van de Shalalees, het Britse Carly's Wreck and Ruin en Billy and the Backbones, die komen uit Goes trouwens. Dat is de dochter van Stefan de Kroon.
1: Ja.
0: Hey, regionale talenten zijn The Fermented Artery, dat is death metal. Okay. Dus ook wat leuks voor ons meer is. Scarlet Haze, dat weet ik niet wat het is, maar ik ben benieuwd. Tussendoor wordt er allerlei plaatjes gedraaid vanuit de Juice Bar. En als afsluiter het metal project van Pablo en Vince van de Poel van de Wolf.
1: Ja.
0: Namelijk de Bokkerijers.
1: Klopt, ja.
0: Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat het zomaar gezellig wordt als het een beetje het weer ook meewerken.
1: Het is ook gewoon het opening van het seizoen, hè?
0: Inderdaad, dat bedoel ik. We gaan dit uur eens afsluiten. Ja, nog met een live is live natuurlijk, want die hebben we nog niet gehad. Sirens van Savatage in... Live!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jesselgus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, dit was Samson met Earth Mother. Ja, de band waar Bruce Dickinson natuurlijk is een beetje in begonnen is. De band was natuurlijk opgericht door Paul Samson.
1: Ja.
0: Maar ja, Bruce Dickinson, die maakte daar al behoorlijk furoren. En ik moet, dat zei ik net al tegen, eigenlijk had hij daar de beste stem. Eigenlijk zelfs met Number of the Beast was het al ietsje minder dan dit.
1: Ja, maar zoveel tijd zit daar niet tussen.
0: Dus ik denk, of hij heeft heel veel gezongen, of hij heeft toch wel een beetje zijn stem verkeerd gebruikt. Het was niet dat hij het niet kon, maar daar staan nummers op. Ja, dan gilt hij me toch de boel bij elkaar.
1: Ja, dat klopt zeker.
0: Ja, ik had toch dat hij daar wel wat beter bij stem was toen, wat later. Maar uiteindelijk natuurlijk, hij bleef gewoon wel een goede zanger. Maar ik had toch wel een beetje dat hij iets wat van zijn kruid al een beetje verschoten had. Vooral in de hogere regionen.
1: Ja.
0: Maar ja, mag de pret niet drukken.
1: Nee, we zullen het nooit weten.
0: We zullen het nooit weten, inderdaad.
1: Is ook zo.
0: De eerste nieuwe voor 2 uur.
1: Ja, een nieuwe Fear Factory.
0: Jawel.
1: Ja, er kwam er een nieuwe single uit vorige week. Nee, zaterdag kwam die uit. Daar hebben we even wat moeite gekost om onze lijst in te dienen. En dat we dat in ieder geval nog konden draaien vandaag.
0: Aha.
1: Maar met een nieuwe zanger.
0: Ja.
1: Ja, Milo Silvestro heet deze man.
0: Ja, hij klinkt helemaal als Burton Bell.
1: Ja, dat
0: je kan je ogen dicht doen en dat...
1: Dat zag ik overal voorbij komen, ja. Bassist Tony Campos, een drummer Pete Webber en natuurlijk Dino zelf, uiteraard.
0: Ja.
1: Er is nog niets bekend over een nieuw album, wel deze nieuwe single. Maar eigenlijk is deze single ook helemaal niet zo nieuw. Tenminste, er is in 2023 een vroege instrumentale versie van uitgekomen van dit nummer.
0: Oké.
1: Maar dat was eigenlijk meer Ted... promotie van, volgens mij had het iets met een gitaarmerk te maken en introductie van een bepaalde app in ieder geval. En toen hebben ze dit al instrumentaal gebruikt. Dus vandaar. Hij staat trouwens op YouTube, instrumentale versie van een paar jaar geleden, dus je kan hem nog terugkijken.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan nu gewoon de moderne, nieuwe versie doen. Hè?
0: Inderdaad.
1: Met zang.
0: Robot Assist van Fear Factory. The Mind!

0: Ja, dit was een nieuwe Fear Factory.
1: Ja.
0: Ja, ik moet zeggen, het zit hem vooral in de grunts. Zou ik maar zeggen dat het wel heel... Maar als hij gewoon clean vocals... heeft hij toch wel iets meer eigen klank.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk wel iets wat je minder kan sturen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: De vraag is natuurlijk... Kan die dat live ook? Want ik weet met Burton Seabell was het live nog wel eens dramatisch. Die grunts kwamen oké, maar dan was er gewoon zo wel eens een beetje...
1: Nou, je kan volgens mij staan ze binnenkort... even kijken, want ze stonden dus nou. Ik had dat ergens gezien. Ga ik natuurlijk even opzoeken voor jullie. Ja, dan kunnen jullie het zelf zien.
0: Dan gaan we zo.
1: Ik zie het al. Ja. 12 september in Baruch.
0: Oh.
1: Ja, ja.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En 13 september in Doornroosje.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Dat klopt, ja. Dingen. Baruch open air, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ook over een paar weken, inderdaad.
1: Kun je het zelf checken.
0: Kun je het zelf checken als je daar naartoe gaat, joh. Lekker in Rotterdam. Jazeker, weten we wel.
1: Ja.
0: Oké, okay. Gaan we verder met de band Century. Die komen uit Zweden. En die hebben een nieuwe single uitgebracht. Die heet Strange Illusion. Of er ook nog wat anders achteraan komt, dat is nog even afwachten.
1: Ja,
0: deze jongens spelen echt traditionele heavy metal. Gewoon, ja, zoals het moet klinken eigenlijk. Heel simpel. Strange Illusion, Century.

0: Ja, Century, graag gezien de band op Keep It True voor.
1: Ja.
0: Daar past deze band helemaal thuis.
1: Ja. Wel over zijn zang natuurlijk.
0: Ja, dat, ik vind dit soort zangen, dat vind ik bij dit soort heavy metal op een of andere manier heel goed passen.
1: Past, ja, inderdaad, ja, dat klopt.
0: Ja, toch, het is net gewoon, het is ook niet dat ik denk van, oh, het wordt saai. En dan in één keer doen ze nog wat met de vocalen in een refrein en dit en dat.
1: Ja.
0: Ja, het heeft iets. Ik vind dat, die sound helemaal geweldig.
1: Ja, is ook zo. Wie eigenlijk een beetje aan het afwijken is van zijn sound van vroeger, van het begin, is Queens of the Stone Age.
0: Aha.
1: Dat toen natuurlijk aan die vorige single Easy Street.
0: Ja,
1: dat was een beetje, hoe zou ik dat zeggen? Een beetje lastig. Maar het is in ieder geval niet meer de... Tenminste, ik denk dat ze hebben toen een concert gegeven in Catacomben in Parijs, volgens mij. Afgelopen jaar, dacht ik al, het was vorig jaar.
0: Dat
1: maar het is een beetje... Ik weet niet. Het is, die harde sound is er een beetje af. Maar goed, ze gaan op dit album op zoek naar de verschillende soorten van liefde, hebben ze zelf gezegd. Oh. Dus ja, dat album heet trouwens Perfect, maar verkeerd gespeld. Met TH op het eind.
0: Ja.
1: Maar dat schijnt dus expres gedaan te zijn. Waarom, weet ik niet. Dat heb ik niet kunnen ontdekken. Maar
0: dus een tongentje dingetje, zeker of zo.
1: Geen idee. Maar, nee. Dat album komt trouwens 30 oktober uit. En deze tweede single, die kappelt een beetje voor op die eerste. Maar ik vind het ook wel lekker af en toe.
0: Oké. Ja. Nou, dan gaan we eens naar luisteren. Insignificant Other van Queens of the Stone Age.

0: Ja, zo'n nummer opstarten, ja.
1: Ja, ik hoor hier gewoon helemaal de Stones in.
0: Ja. Het intro en het outro, ja, klopt. Ja, een beetje, ja. Maar hoe ik zeg het. Kijk, net van dit kan lekker gewoon overdag op de radio draaien.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, wij doen het nu, maar hoppakee. Luisteren en draaien, jongens.
1: Juist, inderdaad. Ja, Insignificant Other van Queens of the Stone Age. Ja, ach ja, Lentje Buurspeler doen we al een heel hoop bands. En zeker ook de volgende band die we gaan draaien. De band Spinner, daar hebben we al wat meer van gedraaid. Ja, en deze jongens klinken als Metallica of Justice for All. Maar op een of andere manier doen ze dat toch wel heel goed. Ja. Zonder een beetje bekaaid te klinken op een of andere manier. Ik vind dat ze het wel zo van, nou, dit had dan eigenlijk de plaat kunnen zijn. Nou, een beetje. Maar ja, dan was het misschien op een gegeven moment ook zo, Metallica maakt weer dezelfde plaat.
0: Het zou een goede tribute kunnen wezen.
1: Ja, ik denk dat ze... ze komen er in ieder geval heel goed mee weg. En ze schrijven best gewoon sterke nummers. Ik vind ze hebben alleen het heel het geluid Just For All. Maar vooruit, je kan het slechter doen. En aangezien de band hiervoor... Rolling Stones, van de Queens of the Rolling Stone Age.
0: Ja.
1: Second Skin van Spinner.

0: Ja, het klinkt natuurlijk als Justice for All, dat laten we eerlijk wezen. Maar hier hoort tenminste wel een buzz in.
1: Ja.
0: En de solo's zijn ook wel...
1: anders, ja.
0: Heel anders dan de Hammond zal doen. Misschien kan Hammond wel komen, maar daar heeft hij helemaal geen zin in. Nee. Ja, en de zang is natuurlijk in de stijl van Hetfield. Maar toch uit wel een beetje zijn eigen klank, hè, deze jongen. Ja, ja, ik vind dat ze eigenlijk best gewoon hele goede nummers schrijven. Ondanks dat ze natuurlijk de sound helemaal just for all is.
1: Ja, nee, ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Nee, daar mogen ze best trots op zijn.
1: Ja,
0: ze hebben er goed over nagedacht in ieder geval.
1: En ik zag in die video's van hun ook vaak bekeken zijn.
0: Dus, maar dus het zijn ook leuke populair. Video's. Maar het zijn ook stuk voor stuk eigenlijk gewoon ook wel gewoon goede nummers.
1: Ja.
0: Wat dat betreft dus. Oké, eens even kijken. Tijd voor...

0: Ja, en deze keer in de Proto Metal hebben wij de band Cactus.
1: Ja.
0: Deze band, ja, dat was een Amerikaanse bluesrockband die in 1969 ontstond uit de band Vanilla Fudge. Nou, die kennen we natuurlijk zeker wel van dat hele bekende nummer.
1: Ja.
0: De cover eigenlijk is het van je van een andere... Set me free, why don't you? Wat laten we door Kim Wilde volgens mij?
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja.
0: Vera vond Kim Wilde versie beter.
1: Dat mag. Ieder is smaak,
0: inderdaad.
1: Toch?
0: Ja. De band bestond uit Tim Bogert en Bogert. Dus van Schouwen.
1: Ja.
0: Tim Bogert.
1: Ja.
0: En Carmine Apache. Ja, dat blijft Apache.
1: Ja. Apache
0: is het volgens mij echt. Ja, ze wilden eigenlijk een nieuw project starten met Jeff Beck. Maar ja, dat ging niet door vanwege een zwaar auto-ongeluk van Beck. Aldus richtten ze samen met Jim McCartney en Rusty Day de band Cactus op. Ja, ja, het was natuurlijk gewoon harde bluesrock.
1: Ja?
0: En ja, dat was natuurlijk ook een beetje altijd toch de aanzet naar hardrock en heavy metal.
1: Dit komt uit 1970, dacht ik.
0: Ja, 1970 van de plaat Cactus. En als je de hoes van de band Cactus ziet, dan oordeelt u zelf.
1: Ja, zoek hem even op, zou ik zeggen.
0: Dit is Cactus met Let Me Swim in de Proto Metal.

0: Jawel, Let Me Swim van Cactus met zelfs nog een beetje dubbel bass op de achtergrond. Ja. Dat was niet duidelijk te horen, maar voor degene die een beetje goed weet te luisteren, die horen dat al. Nog eens even terug naar Kreekrock. Daar gaan natuurlijk nog wat meer bands spelen dan die ene die we hebben gedraaid. Dit zou wel een persoonlijke favoriet van mij zijn eigenlijk voor de avond. Het is namelijk de band Overdozer. Overdozer is een band uit Antwerpen. En ja, ze schrijven hier zelf, tenminste de Kreekrock. We nemen een snuifje black metal en een mespuntje trashpunk en zie daar Overdozer.
1: Kijk, dat lijkt me duidelijk.
0: Juist, blackened metal punk uit Antwerpen. De mannen van de stad zijn bezig aan een heuse speedrun. Ze bestaan nog maar sinds dit jaar en brachten in juli hun debuut EP Dogmatic Nuclear Punks al uit. Nou ja, ik heb er wat van zitten luisteren. Ja, dit vind ik wel heel tof. Dat had ik wel graag willen zien, maar helaas zal ik er niet bij zijn, want ik zit natuurlijk hier zo. Overdozer dan met To War.

0: Ja, te gek dit. Ja. Dit is echt geweldig. Ja, ik raad Kreek ook aan om te kijken of ze toch niet dat volgende keer samen kunnen vallen met Bees Brood. Want ja, dan...
1: Dan kan jij ook komen.
0: Dan kan ik ook komen.
1: Ja.
0: Dus Patrick, bespreek dat eens even met de organisatie.
1: Ja.
0: Kom goed. Ja. Oké, we hebben er nog eens eentje van de lijst van Marijs. Even kijken. De band The Effigies. Volgens mij? Ja, Effigies. Ja, is een Amerikaanse punk rock band uit Chicago. De band speelde zijn eerste show in 1980 en was aanvankelijk 10 jaar actief met meerdere persoonswisselingen. Waarbij frontman John Gadsdy de enige constante factor was voordat ze in 1990 uit elkaar gingen. Gaan we draaien. Het is wel heel toepasselijk dat natuurlijk, als je to war gaat, heb je ook een paar bodybags nodig.
1: Ja.
0: Ja, nou, de Effigies met body.

0: Juist, het is leuk dat ze toch wel twee van die stukjes doen. Body back, body back, body back, body back. Je kan er aan meeschreeuwen. Hè?
1: Ja. Live is dat natuurlijk ook.
0: Live is dat wel leuk.
1: Ja, is ook.
0: Oké, we gaan ons een beetje death, groove en thrash metal draaien. Namelijk de band Pythonic. Deze band is geformeerd in 2015 en komt uit Saskatoon, Saskatchewan. Dat ligt dus in Canada.
1: Oké.
0: Canada, jawel. Daar gaan we een nieuwe single van draaien, volgens mij. Ja, dat was een nieuwe single. Set You Free. Ja, dat is niet helemaal van The Sweet, maar bijna wel.
1: Nee,
0: lijkt er totaal niet op, trouwens. Nee, helemaal niet. Set You Free van Pythonic.

0: Jawel. Dan is het tijd voor een totaal instrumentaal. Ja, deze gitarist Tomas Carreras. Die hoorde ik voor het eerst nog bij Henk Westbroek ergens in de jaren 90. En ik vond het altijd een geweldig nummer. En ik was het al bijna vergeten dat hij bestond. Toen ik dacht, ik moet nog een totaal instrumentaal hebben.
1: Ja.
0: Toen dacht ik aan deze. Het nummer Outline van Guitar Mania 1992. Dit is Tomas Carreras.

Ja, Tomas Kereres met Outline van Guitar Mania 92. Ja, we hebben nog één nummertje te draaien. Of twee nummertjes eigenlijk. Maar dit nog een nummer van Craig Rock, wat aanstaande zaterdag plaatsvindt. Ja. De band Death Cells is een Dutch band that bridges the gap between grunge, noise en punk. Nou, dat zegt al meer dan genoeg natuurlijk. Dit is Corner van Death Cells, te zien op Craig Rock aanstaande zaterdag.

0: Ja, Death Cells met Corner. Nou, er komt nog veel te zien daar. Ik zou zeggen, ga er naartoe, mensen. Ja, leuk festival, echt waar.
1: Oké. Okay. We gaan eruit met wat hardcore metalcore, hè?
0: Ja.
1: Nieuwe Walls of Jericho. Eerste album sinds 10 jaar. System Error Humanity 80. En die komt 13 januari uit. November, sorry. Met frontvrouw Candice Buckingham.
0: Oké. Okay. Yes. Nou, ik zou zeggen, mensen, veel bedankt voor het luisteren.
1: Ja,
0: en tot volgende week.
1: Volgende week.
0: Hey. Hey.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Peter en Martin, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur Rockblok Radio. En wij rockten nog eventjes verder met een opmerkelijke dame. Ze overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Dolly Parton, we kennen ze natuurlijk alleen grotendeels van de country. En af en toe een popnummertje. Maar in 2023 bracht ze een heus rockalbum uit, Rockstar. Het was haar 49ste album. Werd bijgestaan door onder andere Steve Perry, John Fogerty, Peter Frampton, Joe Jets. Ze deden er allemaal aan mee. Dit was nummertje 7 van het album Either Or. En daar werd ze bijgestaan door Kid Rock.
1: Het Hof van Steen.

0: Dat is de formatie Rammstein uit 2019 van jullie zevende album. En dat heet ook gewoon Rammstein. En ze hadden het over het land waar ze vandaan komen. En dat is Deutschland.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
0: Ja, Addie die is deze week weer eens keer afwezig. Ze is op de motor en die zat inderdaad in, zit ze in Duitsland. In Bremen zit ze op het ogenblik, is ze met de motorclub een weekje naartoe. Dus deze week geen Addie, ook niet op de woensdag. Maar ze heeft nog wel de lijst achtergelaten, want je weet het. Het is de laatste dag van de maand, dus we hadden nog één keer Babes in Toyland van het tweede album Wouldn't Tell.

0: uit Minneapolis, Babes in Toyland, voor de laatste keer, want ja, het is ook de laatste dag van augustus, hoor je ze nog een keertje, Wouldn't Tell.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

0: We namen hiermee terug naar het voorjaar van 1982. Het album heette Upstairs at Eric's en dat was het debuutalbum van de formatie Yazoo, bestaande uit Vince Clark en Alison Moyette. De eerste single die er vanaf kwam was deze, Only You. Werd ook in Nederland uitgebracht, maar werd toen nog geen hit. Later werd hij op de achterkant van Situatie gebracht als dubbele A-kant. Toen werd het wel een hit hier in Nederland. De opvolger Don't Go, daarmee scoorden ze de eerste grote hit hier in Nederland. Er is ook nog een andere versie van deze Only You. En die verscheen kleine 2 jaar later op single. Het was een a cappella versie en dat werd toen gedaan door de Flying Pickets.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Conventional Driver, het nieuwe single voor Blossom. En die krijgt dan ook nog versterking van Declan McKenney. En is ook straks terug te vinden op het nieuwe album Songs from the Wedding Cake, waar ook eerder de vorige single op staat, Meet Me in Love, te horen is. Het album dat zal op 2 oktober het daglicht gaan zien.

0: De nieuwe single voor Direct. En daar lag de basis eigenlijk al een jaar terug toen ze de laatste concerten mochten doen in de Kuip in Rotterdam. Werden de basis gelegd voor deze single My Friends. Ze hebben hem nu helemaal klaar en is terug te vinden straks op het nieuwe album I Keep The Fire On. En die zal gaan verschijnen op 9 oktober.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: 31 augustus 1976 verscheen het debuut, titelloos debuutalbum van White Wings.

0: De formatie werd al opgericht in 68, maar bracht er pas in 76 hun debuutalbum uit, White Wings. En dat was ook tevens het laatste album dat ze ook uitbrachten, want kort nadat het album werd uitgebracht ging de formatie min of meer uit elkaar. En een aantal leden van deze formatie gingen toen weer verder onder de naam Asia. En die moet je dan weer niet gaan verwarren met de formatie Asia uit 81 die Heat of the Moment zong. Dit was de Amerikaanse versie ervan.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het 2.

0: Pornografie was het tweede studioalbum van Extreme. De grote hits die er vanaf kwamen waren niet deze heavy metal platen, maar dat was die More Than Words, wat die grote hit hier in Nederland was. En Wholehearted, dat waren de twee singles die hier in Nederland ook nog de hitlijsten wisten te bereiken. Van het album gingen een kleine 3 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

0: Marco Borsato van zijn 9e album. Dat heet Evenwicht, opvolger van 1000 Spiegels. En daarop stond de tweede kans. Wanneer die tweede kans voor Marco er is of gaat komen, dat is nog steeds niet bekend. Dit was zijn 9e album. Daarna bracht hij er nog een uit. Dus we zitten te wachten eigenlijk op nummertje 11. Wie weet wanneer we dat te horen krijgen en wanneer Marco ook weer gaat optreden.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

0: John Fogerty bracht zijn eerste album naar Creedence uit. En dat heette toen de Blue Weight Rangers. En dat was eigenlijk zijn eerste solo album. Dit was de lang verwachte opvolger eigenlijk van zijn 9e album. The Blue Ride Rangers Rides Again. En we draaiden de laatste track van dat album. En dat was When I Will Be Loved. Een nummertje van de Everly Brothers. Maar John Fogerty werd bijgestaan door niemand anders dan Bruce Springsteen.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Nou, daarvoor gaan we terug naar 1974 in Newcastle City Hall. Daar trad op 27 en 28 oktober 1974 Roxy Music op. En een van de songs die hij daar speelde, dat was In Every Dream, Home a Heart Edge.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Allemaal hartelijk welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen albumversie op deze laatste dag van augustus. Wij namen je mee terug naar 30 augustus 1991. Een vreemd geval uit Zweden, Army of Lovers van hun tweede LP, scoorden ze meteen een alarmschijf met Crucified. En dat ze nog tot een tweede plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Seven Into the Sea van Into Anua brachten we het mee terug naar 1987. De formatie, ze bestaan nog steeds, treden heel af en toe eventjes op. Maar niet om te zeggen van kijk, ze doen een tournee. Dit was een van de weinige hits hier in Nederland.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.
2: Hey meiden, dit is MDM Merel. Neem maar een likje van mij. Ik ben je natural high.
3: Let's go, girl!

Ja, Sophie Straat die kan de boel serveren met het Merel. Die kan er ook nog wat van. Dus samen met de Sub, Natural High, lik aan mijn. Nou, het is gelukkig dat het al na 10 is.

0: Ze had het nummer al diverse keren bij live optredens gezongen, maar nu is eindelijk dan ook de studioversie uit en op single verschenen van Delta Kutuim. En de single heet Warriors. Ze is op tournee en ik zie dat ze op 27 maart volgend jaar een optreden geeft hier in Nederland in de Amsterdamse Melkweg.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: We gaan terug naar eind augustus 1986. En toen verscheen het negende studioalbum van de Brits-Australische duo Air Supply.

Het negende studioalbum van de Brits-Australische duo Air Supply heet Hearts in Motion. En de grootste hit die er vanaf kwam, dat was Lonely is the Night. Hij verscheen eind augustus 1986. 31 augustus, ja, dat staat bij een aantal radiofreaks bekend als The Day the Music Died.

0: Pirates of the Airway. En ja, je hoort je al voorbij komen, onder andere Radio Caroline. Het schip dat ligt nog steeds in de monding van de Theems. Zendt legaal tegenwoordig uit.
1: Bluff in duet met
0: Raccoon. Twee Zeeuwse formaties bij elkaar. En daar mag het glas op geheven worden.

0: Bluff en Raccoon, beide hier uit Zeeland, maakten vorig jaar oktober het nummer Glas. En dat was dan voor de eerste keer dat ze samen op plaat te horen waren. Maar helaas, de plaat werd niet zo'n groot succes.
1: Hier is het album van de week.
0: Deze plaat wel, het tweede album van Extreme, heet Pornografetti. En op dat album staat natuurlijk die enorme grote hit More Than Words. Maar wij draaien het openingsnummer van de CD.

0: Deco Dance Dance. Is het openingsnummer van hun tweede album Pornograffiti. En op dat album van Extreme, daar staan natuurlijk de mega hit More Than Words. Maar dat is iets heel anders wat je er net hoorde. En de tweede single Wholehearted. Dat zijn twee nummers die eigenlijk van het album afwijken, maar wel grote hits zijn geworden. En daarmee associëren de meeste drijven. Maar weet dan niet dat Extreme ook extreem hard kan spelen. Meer dan 3 miljoen exemplaren gingen van dit album over de toonbank.
1: Albummuziek, de nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9.

2008 verschenen 4 jaar weer een nieuw album van Alison Moriette met erop de grote hits Andere Nie.

0: De nieuwe single voor Davin Michel heet My of Mine. My Oh My. En is terug te vinden op het nieuwe album dat gelijkertijd afgelopen vrijdag verscheen. Dat heet After Party One. En 3 september dan geeft ze inderdaad ook de aftrap voor de After Party Tour in de Nederlandse popzalen.
1: Een terugblik in de muziekgeschiedenis.

In The Summer of Love van 1967 verscheen er een single van een band die noemde dreigend The Doors. De debuutsingle, dat heette Breakthrough.

0: Wendy Moore, net The Edge. De nieuwe EP verschijnt op 27 november aanstaande. En daar is deze single ook een onderdeel van.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Ja, straks na het nieuws van 11 uur druk op knopje non-stop muziek. Dan krijg je tot de klok van 12 uur avondrood gevolgd op de Beverlandse Nachtwacht. Tot de klok van 7 uur morgenochtend. Van dan kun je nog 1 maand gaan luisteren naar de Beverlandse Ochtendshow op weg met Marcel Steenbakker van 7 tot 9 van maandag tot en met vrijdag. En daarin krijg je het laatste weerverkeer en Beverlands nieuws. Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok met een albumversie. Maar we zijn er ook aanstaande woensdag.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: En dan zitten we tussen 7 en 9 en dan kan deze plaat prima gedraaid worden. Want morgen is het 1 september. Oftewel de meteorologische herfst gaat dan beginnen.
2: For 3 days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht.